doen is binnen. Lotjaru verweldigen door de magie van een immens ongezien boekenparadijs. Ontdek het adembenemende utopia, de kessen op de oosterse toort.

De vlaggen hangen boten, het licht danst in de roten. Pagadders lachen al eer tandjes bloeit. Muziek versiert de stroten, publiek in alle stoten. Genieten van de sfeer, wat klein tot groeit. De pijren mijlen zwieren, eer klanten onplezieren. Elk vindt iets nog zijn goest en zijn

0: Wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmaken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Radio Kamil,
1: de tofste carnavalsploten.
2: A volonté.
3: Deze is Radio Kamil.
4: Zamander?
5: Oké, begin hoor.
6: Dat is elke week hetzelfde, ze ronden hier of zeven. Dat zijn mijn nummer tafel, springen mijn op een velouw. Want na gaan wij gaan messen, ons loten overlezen. En krijgen van de paster elke zondag een cadeau.
5: Moordemis, dat is maar nooit vlucht, dat is foutelijk voor de schoon. Want wij weten een plusje, moordam een beetje.

quins no m'enclieren i que més tot costen no bon. Te suïguen tot i transformer en vojanet. Me kusken sto da lang geriet, me volle goesting trek ik nog de groeite meret.

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdicht.

0: Radio Kamil, de toffeste meestampers aller tijden.
1: Doe gewoon een keer mijn hand toe in. Ja, ga gewoon het ritme op mijn hand anders, want ik heb echt in dingen. Mag ik beginnen?
2: In toysters.

0: Lionel is een konker en zie hem wel zien, meneer.
1: Woesterse vocabulaire.
0: De Niemer werd een auker en Giener werd een geest.

0: كاكتان كنت عرزيق انا
1: انتو اشترسو
0: ويلك عليه فواتلك
1: انفدروم
2: واشترس الفوكابولير
0: تنل اسنو كونكر انا جيم بلجيم الير
2: واشترس الفوكابولير
0: لنيمر ورن ناكر ان جينر ورده هير Gedolsters en gedolsters, want over het water zeggen ze bijvoorbeeld toewak en hier zeggen ze toebak. Of een penchiel of een panchiel. Dat is twee keer hetzelfde, maar dat is toch iets anders. Nou, hoor. En kal of een bonkal, zoek ik twee keer een verschil. En een rolletouwet was ze vroeger een rolletouwet tegen. Dus je ziet, gedolsters veranderen, doe ik.
1: En verdrom.
0: Tinnel is een konker en Jim wel Jim leer.
2: Woesterse vocabulaire.
0: De Niemer werd een akker en Giener werd een

0: naar jongen.
1: Radio Kamil.
2: 24 hier carnavalmuziek, omdat ons carnaval is.
3: Ons is brood.
4: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 hier carnavalmuziek.
1: A volantijn.

Radische Senne fort, rund de winter tot. Geroken dat joenen, door de weg wat ze mogen garandijt. Dat neemt prepareit, een roos carnaval.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer onze app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou.

0: Waar zijn van ooit?
1: Waar zijn van ooit? Verkleed om te vorst.
2: Radio Kamil, ons neers verrooid.
0: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Wat zijn de gooien nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmaken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

Als kleine gast wist ik nog van die goeie naverbeerden tram. Ging er kopjes in de stroten. Wij gingen elk jaar naar de voer, soms in de regen of in smoer. Wij kosten het ons dan al niet loten. Met ons dobbel zondagsprei, naar de zwontjes van Barij.

Voor Jeannetten van Welier zouden vroeger kier op kier met carnaval de mert afdwalen. Met visage of tettemoes, een vol kostuum, een kinderkoes, dat zal in ons toch nooit verdwijnen. Op elke hoek stond mijn kraam, krabbeleier met geen naam, vol scherregossen en met boelink. Och, ik nog als je het goed beziet, kramen, eten ont en vrienden.

na, want onze spoorsing stak op zon, trokken wij van tien tot ander. Recht naar de bozen en de risp, het Luna Park, de kakkewalk, altijd in groepjes bij elkander.

al die jaren als je het wist, voel ik me toch carnavalist. En ik zeg na zonder te verdraven. De vrouw dat ben mij getraat, verdien je stampeltje in piergaat. Ook ze lukt zo'n wat te kaven. Ben van mijn leven in mijn kot, wat doe ik fout en ik toch zot. Zal dat wel iemand appreciëren? Die mikroep van het carnaval, zit jij gevoerdig overal.

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte.

0: Goedenavond, koppings. Gaan we daar iets komen drinken?
1: Ah, hier zijn de Timo. Ja, voor mij mag dat iets goed straf zijn.
0: Jongen, voor mij mag dat een waterke zijn.

niemand geen dag was, voor niemand anders. En het is precies of dat een stiek van mooi van eigen eer verandert. Deze was een droeiend

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, atto het bij jou. Het kindje luisteren. Go naar onze website Radio

0: Radio Kamil.
1: 24 hier carnavalmuziek, omdat ons carnaval is.
2: Ons is brood.
3: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 hier carnavalmuziek.
0: A volantij.

0: Kamil vliegt erin.
1: Met oysters, DNA. Voor mijn enig oyst.
2: This is Radio Kamil.
3: Deze is een verhaal die van alles uit, niet alleen van een stad dat onder de neer leidt, mozaïker van een volk dat leven carnaval, het enige is een soort, het is een roorgeval. Jo, dat is mijn stad, wordt dat toe vergoed.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mailt reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe maar voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bel naar
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte.
1: Deze is Radio Kamil.

0: Dat stikt mij even tegen. Het zijn altijd dezelfde dat hier zijn. Waar zit je man van de kiekendrood? En onze elektriker? En die van de verlichting? Dat wij allemaal op liste zijn, zeker. Weet je wat, jong? Ik zal hem eens bellen.
1: Dat kun je doen. Waar is zijn madame ten op het?
2: En hij wat voor je water
0: zingen? Wat pijs ervan?

0: ik je zeggen. Morgen weet je, dat is ooit te klein, hè. Dat zie je van gendarmen nooit te kwijken.
1: Dat kan mij niet schillen, jong. Ken hem ik toch in een schrik af, zee? Ik zit in met onze moot. En de boer, ze kan het nog weten.
0: Dat is juist, de jongen mag verdommen in mijn boot. Hier is iets opgesloten, het is een weer mee, de dentinum. Zij weet moeten in therapie gaan.
2: Want het is binnen
1: nou,
2: gesloten.
1: Dat weet, is goed. Hier zijn
2: hij. En hij nog werk om de wolken.

0: Hier zeg, gedome regiever.
1: D6 Radio Kamil.
2: De topste carnavalsploten.
1: A volonté.
3: Stam van de partijen.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 hier carnavalmuziek.
3: Vol aan tijd.

Het is ja of nee. Niet content, ah wel, merci. Het van hier, akkoord, sali. Maar alleen mijn kind zegt ja of nee. Zo ja, het is nee of ja.

0: ja.
1: Wat blieft, zat je ga ja? De duur, al wel, ik zeg nee. Kamilleke, kamilleke, kamil. Jongen, nadat ik een keer op kojo he. En dan loot ik dat ooit mijn handen gewoon dommer. Ik nadat ze ja zet, zegt de goeie nee.

0: Alles verliezen is uw vorm. Ik wil dit jaar veel beter zijn.
1: Nu nog sneer.
0: Maar verlies ik vlees het bloed, dan ben ik mijn droom hier kwijt.
1: Nu nog sneer.
0: En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou.

En je wist mij aan, vind je het niet verdacht? Toen dat ik vertrok, mij aan ma vannacht. Ze liet me alle hoeken van haar komer zien. Voor de nefoor krak ze ting op ting. In een nakastrol mokte de beste soep. Ik liet ze komen en ik kreeg de snoep. Maar als ik wakker werd, wreef ik in mijn oeigen. Ik kost het bekast niet geloven. Hey!

Geef mama, mama een beest. Ook al zij gewoon het wees. Want ben zot van mama. Ik wil aan een pluspapa. Geef mama een beest. Ook al zij gewoon het wees.

0: Een reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475-269-141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte.

Maar instrument dat is mijn stem die ik van ons hier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn liedjes zingen. Ik ben de renkel van de spijt, voor iedereen ben ik in de weer gewoon een tikje vrij te brengen.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Olsnees Brood.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Wil je na een keer iets wat weten? Nou, kroeg ik hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette voordien, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het voordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plusje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BBBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon, dat is 0486-969984. En mail een keer natuurlijk hoe ik via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
4: Viesol, ter oude posten.
5: Voor al haar feesten en evenementen.
4: Viesol, ter oude posten.
5: Voor al haar recepties, communefeesten, alle babyborrels en al week voor fantastische barbecue-evenementen.
4: Eén adres, Viesol, ter oude posten.
5: Bij de Piet, de Bols van Creëns, Stationstraat 12 in Oltjerd.
4: Belg rap naar 053 83 99 18.
5: Viesol, ter oude posten.
4: Word dan een kalant nog content naar buiten gehoord.

0: En als ik één keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik kabaal achter haar oer.
1: Ik wou gewoon nog zingen dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, met stoer.
0: Bij zijn echt dat je mij zo

0: Reclameknop Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajoe.
6: Deze is Radio Kameel.
7: Hallo jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de Brugge-kiezing dat ik al gezien heb.
8: Graalig goed, jong. Moet ik naar een fair nummer rijden op mijn werk? Ik zit dicht bij huis, bij Jan de Nul.
7: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
8: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
7: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
8: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus of een trouw. Maar zijn we een droeg mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met de werken. Beste van al, als je er wat eer werkt, zijn betaald thuis.
7: Idioot. Dat hebben ons rap hier in Hoschel.
8: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het ziet er ook vol nulsnees. En een poor van daar een monnen. Maar de dieren hebben ze door haar opgevoed.
7: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koek paletten trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
8: Bah, jood. Elektrikers, mechanikers, magaziniers, lassers, drooers.
7: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
8: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt je direct solliciteren.
7: Ah, zo. Dat ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
8: Dat is het nou wel nog zitten, jong.
7: Allee verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.
9: Ze geren zelf een radio beginnen. Hier op antenne of internet. Radiostudio verdeelt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoek de extra media aandacht voor evenement. Radiostudio Commonwealth met een professionele mobiele studio. En maken een uitzending volledig tot de goeste van de klant. En met

Jason.

0: ik heb daar gebost. Zijn daar content?
1: Bijzes Radio Kamil.
2: De topste carnavalsploten.
1: A volonté.
3: Radio Kamil. 1, 2, 3.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Olsneers Brood.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Volante.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, Atto Adbea. Het kindje Rekloosteren. Go naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app.

0: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamil verwelkomen haar heren tijdens de droge dagen.
1: En je het vieren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
2: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van Assingen?
1: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
2: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
1: Kijk zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be, op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droge kantoor.
2: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
1: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnenkort, Teng. Dat is evident.
3: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Verena website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrol. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kamil.

als een armsloer, met schoenbelletjes in mijn oer, een pispot of mijn moer. In een naadkleed en een parik, en doorin een grote strik, zij enig, maar uniek. Elk jaar weer de

tetemus roepen we, waar doen woes? Want als volgens aan het voel ik me in mijn sas. Als het is enig met carnaval. Als het is enig, 4, 5 dagen lang. Als het is enig, in gans ons land. Wat is dat die plezant?

0: reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bel na
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte. Ajo.
5: Deze is Radio Kamil.
6: Nee, zwijten waarom. Drankenpikuur, de zalk voor alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Drankenpikuur, hij donderde verschillende biersoorten. Ja!

0: Radio Kamel.
1: 24 hier carnaval muziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Radio Kamel wenst aan een goeie merend.
3: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 hier carnaval muziek.
0: Volant.

Is er vooral al omgekeerd? Je zing voor mij, want het is gemeend. En luister gewoon naar mij, mijn kind. Wat doe voor ons en niks meer. Je moet dat dier eens goed bezien. Van mij krijg ze 10 op 10.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mailt reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe maar voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: over donderdaad en herstellingen van alle merken.
1: Garage MCS.
0: Voor alle carrosseriewerken.
1: Garage MCS.
0: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens in een adres.
1: Garage MCS.
0: Wijngaard Velg nummer 15A in Olst. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
1: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als een vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangortveld 15A in Olst. Open van maandag tot zaterdag.

Mag ik er nog een dag mensen? Hier zijn de kopings meer volgende vloot. Goed over een masken met veel kakko neerhad. Als u in met veel zaar en zo mager als een lat.

0: Ja, dat was er wat. Zeteltjes plat, dat bieken erop en goom. De meesten vroegen mij, amai, zeg wat er aan mijn assas.
1: Oh ja, Vincent.
0: Maar ik zeg niet, poe.

0: Radio Camille.
1: 24 uren per dag, ambiance in het kot.
2: Vergering in ons stamcafé, de jongens vieren jubilee. Starten een fanfare op, met een zatte kop. Oscar op tuba was onzet, François die deed de klarinet. En Bertus schoof trompet, Alain op drums. Hubert trompet en Mil op saxofoons.

trommen op de vloes. Op repetities was het een feest, heel de troep zat om ter mis. Ze was de concentratie en dat was lus. Ze was klonk het nog nooit boven de fus.

0: Chef, waar ben ik die bierbonkjes vergeten?
1: Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Go naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Camille beluisteren bij jou thuis

0: Καλημέρα, ir Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba. De eerste Griekse restaurant in Olst.
1: De Zorba op de Hattemarkt is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Beken je om zijn verse Griekse kijken?
0: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
1: Oei, kom af, tol. Beetje 053 75 65 06.
0: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
1: Open. Van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
0: El late sto Zorba, jamas.
2: Hey, motorken, heb je al gepijs op haar bedrikkingen? Of bordierwerk op aan een pelouver, moes of poncho voor mijn carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver doorboeit. Maar hoe ik vooral als stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in ons. www.cliché.shop. Ah ja, hoesje netjes. Pas op hè, dat gaan allemaal nog niet kwatspeltje. Want de Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schoene ventje.
3: Oké, jonge Damascus, met je zijn petjes, holle biekes. Het is tijd voor op de dansvloer te komen.
4: Werk

0: Jezus Radio Kamil.
1: De topste carnavalsploten.
0: A volonté. Radio Kamil.
2: Je gooit naar het klein college en dat is in de vrouw het stroot. Zo'n sma en geverloten.

geëerd en heel de kerk die zag nog mooi. Ik doe niet anders, pijs, nek ik wat dat je niet in de Bijbel leest. Ik zing geen symfonie, maar ik ben is nog

mijn jongen. Het is omdat je zo schoen vrouw. Volgens mijn moeder van profeteren. Eén keer een carnaval zot, vergiel al leven een carnaval zot. Als ik aan een goede rood mag geven, doe fush gelijk als dat je bezig bent.

0: geluister toch mee.
1: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 uur carnavalmuziek.
4: Volantij.

0: Reclameken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte. Ajoe.
5: Deze is Radio Kamil.
6: Wil je Naneke niet wat weten? Nou, kwak hier een vrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Vlaardingen. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
7: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie, of zelfs een spiksplinternieuw logo, moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verhogen, mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kamil.
8: Fiesol, ter oude posten.
9: Voor al haar feesten en evenementen.
8: Fiesol, ter oude posten.
9: Voor al haar recepties, communefeesten, alek babyborrels en al week voor fantastische barbecue-evenementen.
8: Ien adres, Fiesol, ter oude posten.
9: Bij de Piet, de Bols van Creëes, Stationstraat 12 in Oltjert.
8: Belt je rap naar 053 83 99 18.
9: Fiesol, ter oude posten.
8: Word dan een kalant nog content naar buiten gehoord.
10: Een kameroot van mij, om over tijd gevraagd, of dat is niet waar komen voor even. Ik kom mijn hele gans opgeklit, ik zeg allee, dat gaat er stoven. Ik trek er met zijn moten mee, naar een stamcafé, in plos van op een disco. Daar visjes op de boten, meisje

0: Radio Camus, Santé Mijn Beacon.
1: Santé Mijn Beacon, na goed ervan verschieten.
2: Radio Camus, ons neers verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Ga naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Camille beluisteren bij jou toe.

0: dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het hoogstens is, is er het bos op.
1: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
2: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Tsipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelft van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
1: Wel, ik zal er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken er zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zal er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze er 150 jaar bestond.
2: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewone mailken naar jobs.aalst@terios.com.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 hier carnavalmuziek.
3: Al vol aan tijd.

Deze is Radio Camille, een gans jaar carnaval.

0: Wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmaken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
4: Zijn nou op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
3: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
4: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon ervisie is.
3: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in Ien van haar draaikantoor.
4: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
3: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.
5: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je geen bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de Grote Markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamil verwelkomen ergeren tijdens de droge zotte dagen.
6: Hallo jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is alleen van met de Brugge-kiezing dat ik al gezien heb.
7: Graalig goed, jong. Moet ik naar een verre nummer rijden op mijn werk? Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
6: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
7: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
6: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
7: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben een droeg mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder zijn betaald is.
6: Idiot. Dat kan ons rap hier in ons geld.
7: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol met sneeuw. En een poor van daar mannen. Maar de DM is er door al opgevoed.
6: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Die kan ik je ook een palet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
7: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
6: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
7: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt ook direct solliciteren.
6: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je hangen door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
7: Dat zou het nou wel nog zitten, jong.
6: Allee, verroet, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.

de wereld vol van vriendschap was. En qua dat geweld bij de mensen nooit ooit bestaan. Ik qua dat ons vel van kolijn weer hetzelfde was. En ja, ik qua dat ons vol geld echt

0: Reclameken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte. Ajo.
1: Deze is Radio Kamil.
5: Oisnes weten waarom. Dranken Piekuur, de zalk per alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Dranken Piekuur, hij donderde verschillende biersoorten.

0: Welkom bij Radio Camille.
1: De echte carnavalkrokers.
0: Radio Camille met Oysters DNA.
2: Hij hoort een ander soepkroen. Dat zorgt voor wij volle gaas te geven. Hey.

0: Radio Kamel, wij staan een goede noem.
1: Oishnees brood.
2: Deze is Radio Kamel. Via onze website www.radiokamel.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Vol aan tijd. En van a ien. En van a tweeën. En van a droa.

zwart stik in de mijl. Ik zat in de losbroek op mijn bank met een verveil. Ik hoor me juist gezwoen, mezelf woest te drouwen. Aster mij begon nog een

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Go naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer onze app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou.

0: Καλημέρα, Ir Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
1: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
0: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten, de beste meze, de beste moussaka.
1: Hoe ik kom aftolen, beetje 053 75 65 06.
0: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
1: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
0: El latte sto Zorba, jamas.
2: Voor donderraad en herstellingen van alle merken.
3: Garage MCS.
2: Voor alle carrosseriewerken.
3: Garage MCS.
2: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
3: Garage MCS.
2: Wangoordveld nummer 15A in Olst. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
3: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoordveld 15A in Olst. Open van maandag tot zaterdag.

0: Daniel, zwette tanden, tanden, tanden, zwette tanden. Guido Dino, zwette tanden, tanden.
1: Zijn op zoek naar

0: stopt aan te lachen. Nodig goed meiken. Werk batatisch, schief bekijken.
1: Tannen, tannen, tannen, tatatannen, tannen, tannen, tannen, tannen, tatatannen.
2: Tanden, zwette tanden. Ik wil al hier zwette tanden, tanden, tanden, zwette tanden. Ik wil al hier zwette tanden, tanden.
3: Hey, wil je gewoon mijn nering zijn?

0: Het is carnaval en dat ik een oljeneer ben, dat roep ik overal. Ik stond te dansen in het gat van ons mert. Ik leef mij ooit met heel mijn hart. Ben een ajoen, echt daar en daar. Wie van een ander hier is komt, hier dem nooit nimmer weg.
1: Allee, wat zijn de gooien aan het doen?
2: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
1: Belt 0475 269 141 of mailt reclame at radio-kamil.bij.
3: Doe me voes!
2: Reclame kan op Kamil, dat is wat ik wil.

0: Ons vakmanschap dingde met verstand bij.
1: Wil je na een keer iets wat weten? Nou, kreeg ik hier een vraag van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en ooit plastrooms. Hoe ik vind de bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, neisdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lava Print. De Lava Print BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Vlaardingen. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

0: Radio Kamme.
1: 24 hier carnavalmuziek, omdat Dolj carnaval is.
2: Radio Kamil, wij staan een goeie achternoem.
3: Olsneers, vrouwen.
4: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 hier carnavalmuziek.
0: A volantij.

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bijna.
3: 0475-269-141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajoen.
6: Deze is Radio Kameel.
7: Hallo jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de prijsverkiezing dat ik al gezien heb.
8: Graalig goed, jong. Moet ik naar een ferne marijn om mijn werk. Ik zit dicht bij huis, bij Jan de Nul.
7: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
8: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
7: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
8: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben een roeik mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed grieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald thuis.
7: Idiot. Dat kan ons rap in ons geld.
8: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol nulsnees. En een poor van daar een mannen. Maar de dieren hebben ze er al opgevoed.
7: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekenpalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
8: Bah, jood. Elektrikers, mechanikers, magaziniers, lassers, drooers.
7: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
8: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt toch direct solliciteren.
7: Ah, zo. Dat ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan me door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
8: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.
7: Allee verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.
9: Hey, motoken. Heb je al gepijs op haar bedrikkingen? Of bordierwerk op aan een pelouber? Moes of poncho voor mijn carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver doorboot. Maar hoe ik voor alle stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in Ulst. www.cliché.shop. Ah ja, Ulstjenetjes. Pas op hè, dat gaan allemaal nog niet kwatspeltje. Want de Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.
10: Ze geren zelf een radio begin. Hier op antenne of internet. Radio Studio verdeelt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoekt de extra media-aandacht voor evenement. Radio Studio komt nog eens met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goesting van de klant. En met de

Een onchique strijk, bloistert tijdens het verrol van de wijk. Vertel schulken van een felle vrouw, ons aan u. In deze wereld is Annie content, maar blijft Salie of in het Vlaams parlement. Minister Zambiesje, een slotje niet ooit, ons aan niet.

ons dan niet. Ene smaaltaierken, een blommekesmotief, een snelle verschoning en een ertendief. Asfalontjes besiemen, direct onder macht, ons dan niet.

zwaait dat moet is omhoog. Iedereen stond verbouwereigd, want weet je wat dan zo? Hé! Hey! Hey, allemaal luister hoe muziekken boor. Hij zingt er dan in te gelokker dood. En hoe het nikker hoor, wat een magnifieke doen. Het is gerad de stemmen van Louis Paul Boone.

0: Juist, dat was het. Nou, nog eens. Tot als het goed is.
1: Radio Kamil, gek mijn hart gestolen.
2: Olst, gek mijn hart gestolen. Olst, doorgaat toch niks boven.
3: Radio Kamil, Olst neers verrooid.
1: Radio voor de echte Ajoenen.
3: Vandaag

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Go naar onze website Radio.

0: Καλημέρα, Ir Mario Zorba, Pan Olst, Restaurant Zorba, die erste Griekse Restaurant in Olst.
1: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
0: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten, de beste meze, de beste moussaka.
1: Hoe ik kom aftolen, beetje 053 75 65 06.
0: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
1: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
0: El latte sto Zorba.

0: Excuseer, meneer. Weet je gewoon Terios liggen?
1: Terios? Terios, ah ja. De namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
0: Wel, ik zou er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken er zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hoor. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze er 150 jaar bestond.
1: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.

0: Kamil.
1: Radio Kamil wenst aan een goeie nacht er noem.
2: Onsneers verrood.
3: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
4: 24 hier carnavalmuziek.
2: Volantij.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Ah wel, iet ontmaken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

Of zoekt de extra media-aandacht voor evenement? Radio Studio Commonoes met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goesting van de klant. En met de geruste

0: Daar pijzen wij al mee. Radio Studio is gemokt in Oost en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Ver aan een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrollen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Camille.
2: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
3: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
2: Wel, ik zou er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hoor. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze door 150 jaar bestond.
3: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.

0: zot zijn van de flexies en erliekes.
1: Geluister naar Radio Kamil, iedere maandag tot zaterdag, van 2 tot 4.
2: Aan dagelijkse vitamine,
1: met Ulster's DNA.
3: Weinig inspiratie, zotten.

0: mijn kompas, een paar ringlassen die ik allemaal niet op, jong. Dat is onnozel.
1: Iedereen doet dat daarom, dat bojotos.
0: Goed even, Frank, jong.
2: Een reclameken op Radio Kameel?
3: Gesproken of gezongen?
4: Bijna!
5: 0475 269 141.
6: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
2: Radio Kameel.
7: Radio Verdichte.

0: Ons vakmanschap dingde met verstand, hè.
1: Wil je na een keer niet wat weten? Nou, kroeg ik hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette voordien, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het voordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plusje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BBBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk hoe ik via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

0: Radio Camille wenst aan een goeie nachternoen.
1: Allesneers, vrouwen.
2: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: geluisterd naar Radio Camille. Iedere maandag tot zaterdag van 2 tot 4 aan dagelijkse vitamine.
1: Stond in de

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis.

0: 333 in Oost. Oostsnijers en carnavalisten weten het allemaal.
1: En je het vieren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
2: Zijn nou op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
1: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
2: Wordt dat gewoon een goede service, niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
1: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be, op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar draaikantoren.
2: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
1: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.

0: Wat zijn de hooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmaken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Wil je Naneke niet wat weten? Nou kwak hier een vrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en ooit plastrooms. Hoe ik vind te borduren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het borduren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.
4: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrollen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kamiel.

Op mijn tournee, door winden vreet machine. Ik heb in haar brievenbus al menig post gestoken. Een droeienbeeld van een vrouw, maar op een zekere dag. In talve van de Seine, ooit Fifi mij geroeken, dat biest vol jaloezie. Weet van

0: Polst op zijn best bij Radio Camille.
1: Radio Camille wenst aan een goeie nachternoem.
2: Polstiers brood.
3: Deze is Radio Camille via onze website www.radiocamille.be.
4: 24 hier carnavalmuziek.
5: Al vol aan tijd.

0: Ons is goed aan mijn zijden, droit ogen profiteren. Ze bazen maar op een zoek, dat is voor van een plezier.
1: Hier zit je in te gopen, door hangt er in te slopen. Maar vroeg tot

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte. Ajoe.
5: Deze is Radio Kameel.
6: Calimera. Hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
7: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
6: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
7: Hoe ik kom aftolen, beetje 053 75 65 06.
6: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
7: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
6: El latte sto Zorba, jamas.
8: Wil je na een keer iets wat weten? Nou krijg ik hier een vraag van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel. Gelijk als pelovers, moesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, keer maar op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk quick via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagelijks.

0: Dat is niet vet, hè.
1: Maar ja, wel.
2: De tart in de middel. Dat is
1: gewoon degen.
3: Dat was een klun.
1: Dat is een dag
2: goeie. De douche France.
3: Dat is een dag goeie, hè.

0: Maar dat is mooi een bier hier. Ik heb ze weer niet gehad, hè?
1: Ja, dat weet ik.
0: Ben hier weer de majorette, maar chance.
1: Jongens, zijn er stil geval?

0: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn we bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamin verwelkomen haar heren tijdens de droge dagen.
1: Ze geren zelf een radio beginnen, hier op antenne of internet. Radiostudio verdeelt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoek de extra media-aandacht voor evenement. Radiostudio Commonoes met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goeste van de klant. En met de gerustste kwaliteit.

0: Daar pijzen wij al mee. Radio Studio is gemokt in Oost en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar feesten en evenementen.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar recepties, communefeesten, alek babyborrels en al week voor fantastische barbecue-evenementen.
1: Eén adres, Viesol, ter oude posten.
2: Bij de Piet, de Bols van Creëes, Stationstraat 12 in Oltjert.
1: Belt je rap naar 053 83 99 18.
2: Viesol, ter oude posten.
1: Word dan een kalant nog content naar buiten gehaald.

0: Als naam en stem horen, zullen ze het misschien niet geloven dat ik het kan zeggen, maar ik ben de groestje zot van Olst.
1: Olst weer carnaval. Alle dagen bal.
2: Deze is Radio Kamil.
0: Show van Olst.
2: Wauw.

0: Radio Camille wenst aan een goede achternoem.
1: Allesneers verrood.
2: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: A vol aan tij.
4: Push, push, push. Push, Camille, push, Camille, push, push, push.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belt 0475-269-141. Of mailt reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Calimera, hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
4: De Zorba op de Hattemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
3: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
4: Hoe ik kom aftolen, beetje 053 75 65 06.
3: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
4: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
3: El latte sto Zorba, jamas.
5: En je het vieren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
6: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
5: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
6: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
5: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in Ien van haar draaikantoor.
6: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
5: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnenkerting. Dat is evident.
7: Heb jij een ideeke voor een bedrijf? Maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Verana website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrollen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kamiel.

Dat Jonas tijd die mok van alles mee. Dag in dag goed is de riet te beleven. En volgens mij is dat hier dik oké. Dat is al meer als je een keer beschrijven.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Ga naar onze website radiostripkekamil.be of naar onze Facebook.

0: over toonderaad en herstellingen van alle merken.
1: Garage MCS.
0: Voor alle carrosseriewerken.
1: Garage MCS.
0: Voor oon- en verkoop van tweedehands wagens, één adres.
1: Garage MCS.
0: Wijngaard Velg nummer 15A in Oost. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
1: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wijngaard Velg 15A in Oost. Open van maandag tot zaterdag.
2: Ach, mijn Oost, mijn schoen stad, wo dat ik mijn hart verloor. Hoe te schieten, maar te keert, ver te zeggen wat ik voel. Hier in Oost, in ons stad, ken je nog gelukkig zijn. Zet je al er zorgen is op zijn, en komt erbij. Wo dat me nooit gewoon, wij zijn nooit niet alleen, een vriendelijk gezicht.

ieder OS, droog zijn kroes, dat is al omgekend. Daarom zeg ik hierna, het werd dat je zelf verwint.

0: Radio Kamil wenst aan een goede carnaval.
1: De lesten toat was dat het oslag. Bij carnavalisten door de wandag. Verschouden ik hier op gemintje rood en oor

0: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolce carnaval is.
1: Radio Kamil wenst aan een goede avond.
2: Olsneers, brood!
3: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
0: 24 uur carnavalmuziek.
2: Volantijn!

0: Pannen verlaat. En wat wie jong, ik heb de verlaat van sergeant. En ben ik content, content, content, content, content.
1: Radio Kamil vliegt erin.
2: Oesters, vrouwen.
0: Met Oesters, de

0: congres.
1: Oh, wat is dat voor niet, een groeit congres?
0: Ja, jongen. Doe je wel luisteren naar het gedacht van de basis, hè?
1: De basis, mijn oor, wat van een giever is met dat allemaal, zeg.
2: Ja, jongens, wie heeft er 11.000 stemmen, hè? Hoe afgaar?
1: Ja, ik heb maar 1 stemmen. Ik ben de godverdikke kralen content af.
0: Ah, wij, jongen, Luther gaat een keer met trekken. Zeg, weet u wie dan toch een zingen met? Rijd lekker overrecht, de champetter begot.
1: Overrecht?
0: Ja, wat dat? Het was niet transparant genoeg, zei het, en we hadden echt nooit slagen en krijgen, nee.
1: Hoi, dus aan zijn brilletjes moeten veropzetten.
0: Dat klappen er wel nog eens over.
3: Een reclameken op Radio Kamil.
4: Gesproken of gezongen.
5: Bella.
6: 0475 269 141.
7: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
3: Radio Kamil.
8: Radio Verdichte.

0: Kasteers, Kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het ooit is, is er het bos op.
1: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
2: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Tsipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
1: Wel, ik zal er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken er zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zal er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze er 150 jaar bestond.
2: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.

0: Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer onze app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis of in een auto met bluetooth. De Radio Kamil app is powered by Green Bananas en radiostudio.be.
1: Hallo jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de Brigitte-kiezing dat ik al gezien heb.
2: Graalig goed, jong. Moet ik naar een ferne marijn op mijn werk. Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
1: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
2: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
1: Ah, dat is je gehaald magazijn, zeker?
2: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben een roeik mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerief met te werken. Beste van al, als je er wat eerder, zijn betaald is.
1: Idiool. Dat hebben we ons rap in een geschel.
2: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol nulsnees. En een poor van daar mannen. Maar de dieren hebben ze door al opgevoed.
1: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Die kan ik je ook een palet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
2: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
1: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
2: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt je direct solliciteren.
1: Ah, zo. Dat ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan maar door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
2: Dat is het nou wel nog ze zitten, jong.
1: Allee verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.
3: Wil je na een keer niet wat weten? Nou kroeg ik hier een vrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel. Gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en ooit plastrooms. Ooit vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker wicked bordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk week via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.

0: Radio Kamil, wij staan een goeie avond.
1: Lunchneers, brood!
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op mot van de kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclame kan op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn we bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamiel verwelkomen haar heren tijdens de draaizotte dagen.
4: Zou je geen zelf radio beginnen, hier op antenne of internet? Radio Studio verdeelt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoek de extra media-aandacht voor evenement? Radio Studio Commonoes met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goesting van de klant. En

lang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in

0: Ja, hey kameraad, dat ging hier, de Frankie.
1: Ah, de Frankie.
0: Zeg, mijn haar, die zonnetje moet nog geschierd werden. Ik heb gehoord dat Gordon een specialist is, dat heeft toch geen twijfel aan gekomen te doen, zeg.
1: Op zin! Zeg, Frankie, vet te schieren, toch? Zit hem aan, zeg. Als het te waken is, hier, om afvroegen.
0: Zeg, moet je wel zien dat je die broen bespakt, dat is die blauw, hè.
1: Hey, Frankie, het is niet de eerste keer dat ik kom schieren bij haar, hè. Ik heb toch al dikwijls mijn kloeien komen schieren bij haar, hè.
0: Voilà, nou weet je wat je moet doen, hè. Je trekt daar een plankje dan gericht, hè.
1: Ja, of wat dan ook. Wat de Frankie nou al zei, was dat daarvoor.

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475-269-141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajo.
6: Deze is Radio Kameel.
7: Is weten waarom. Dranken Pikuur. De zalk per alle frisdranken voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuur. Hij donderde verschillende biersoorten.

0: fucking grill.
1: Hey Doja.
0: Hey Doja.
1: Hey Doja.
0: Doja.
1: Doja. Doja. Doja.
2: Kom moet jezelf niet betonen. Je kent op de stadskast verroen. Of vrouw het gewoon of nooit sneer. Je schiet dan dat zeker direct weg. Doja doe na niet benaad. En maak het van merbel of gaat. Doe niet geniaal en maak het speciaal. Of vlot je dat allemaal gaat.

0: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
1: Radio Kamil, wij staan een goeie avond.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radiostripkekamil.be of naar onze Facebook.

0: En je het vieren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
1: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat er mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van Assingen?
0: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
1: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
0: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in Ien van haar droogkantoor.
1: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
0: Allee ja, dat is na Azer. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.
2: Heb jij een idee voor haar bedrijf? Maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Ver aan haar website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van haar bedrijf een succes verrollen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kanaal.
3: Viesol, ter oude posten.
4: Voor al haar feesten en evenementen.
3: Viesol, ter oude posten.
4: Voor al haar recepties, communefeesten, alle babyborrels en alweer voor fantastische barbecue-evenementen.
3: Ien adres, Viesol, ter oude posten.
4: Bij de Piet, de Bols van Creëes, Stationstraat 12 in Oltjert.
3: Bel je rap naar 053 83 99 18.
4: Viesol, ter oude posten.
3: Word dan een kalant nog content naar buiten gehaald.

0: Reclameknop Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
5: Radio Verdichte. Ajoe.
6: Deze is Radio Kamil.
7: Alle jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de prijsverkiezing dat ik al gezien heb.
8: Graalig goed, jong. Moet ik naar een ferne meroen om mijn werk. Ik zit dicht bij huis, bij Jan de Nul.
7: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
8: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
7: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
8: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus of een trouw. Maar zijn we een droeg mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met de werken. Beste van al, als je er wat eerder zijn betaald is.
7: Idiot. Dat kan ons rap hier in ons geld.
8: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol nulsnees. En een poor van daar een mannen. Maar de DM is er door al opgevoed.
7: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
8: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
7: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
8: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt je direct solliciteren.
7: Ah, zo. Dat ga ik dat vanavond nog doen. En kan je hammer door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel
8: dat
7: palet.
8: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.
7: Allee vooruit, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.
9: Voor donderdraad en herstellingen van alle merken.
10: Garage MCS.
9: Voor alle carrosseriewerken.
10: Garage MCS.
9: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
10: Garage MCS.
9: Wangoortveld nummer 15A in Oost. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
10: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt dat zelf vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoortveld 15A in Ulst. Open van maandag tot zaterdag.

0: Radio Kamil, wij staan een goeie avond.
1: Lunchneers Brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 uur carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Allee, wat zijn de gooi nou toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclame at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voet!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Ons vakmanschap dingde met verstand bij.
1: Wil je Naneke niet wat weten? Nou kwam ik hier een vrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail ik hier natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagelijks.

0: Reclameken op radio, Camille?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
2: Reclame op radio, Camille. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Camille.
4: Radio Verdicht.

motorken. Je al gepijs op haar bedrikkingen of bordierwerk op aan een peloever, moes of poncho voor mijn carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver door boy. Maar hoe ik vooral als stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestroot 26 in Ulst. www.cliché.shop. Ah ja, hoesje netjes. Pas op hè, dat gaat allemaal nog niet kwaadspultje. Want dat Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.

0: lopen.
1: A volonté.
2: Tijdens Radio Camille.
3: Er woont een frisse windje boven het stadhuis op de markt. Ze vegen al een poes met nieuwe bustels.
4: Portretten van Philippe en zijn madame stonden aan de kant. Oh,

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Allesneers brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 uur carnavalmuziek.
1: Volantij.

Stad. Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Go naar onze website radiostripkekamille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Camille beluisteren bij jou thuis.

weten waarom. Drankenpikeur, de zorg voor alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Drankenpikeur, hij dondert de verschillende biersoorten. Yeah.

je zet hier op het juiste adres. In de stad Olst, de stad Olst, mooie stad Olst. Als gids wil ik proberen de mensen te trakteren op het chique van mijn Oosterse stijl. En ik doe dat geren, moet je weten, want ik draag mijn Oost diep in mijn hart. Hier ben ik geboren, mijn stad blijft mij ontroeren. Ik mag vertellen hoe schoon dat hier wel is. Ik zal tot mijn laatste snik gaan werken. Het zal mij nooit verdrieten om de mens zing te genieten.

0: Domme, vis is in het watergeval.
1: Dit is Radio Camille.
2: De topste carnavalsploten.
1: A volonté.
0: Radio Camille.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclame at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je geen bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn we bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café Den Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café Den Bajort en Radio Kamiel verwelkomen er geen tijdens de droge zotte dagen.

0: Carnaval.
1: 24 hier carnavalmuziek, omdat Dolj carnaval is.
2: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
0: Olsneers, brood!
3: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 hier carnavalmuziek.
0: Volantij.

Japanees. Ze is van een andere wereld, ze verstoot er niet van, niet van, niet van. Door stomme verstand, stil van, stil van, stil van. Door begrop ik

0: Een reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
5: Radio Verdicht.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.be.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Radio Kamil.
1: Olsnees Brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Volantij.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.be.
2: Doe maar voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Het werd soms bestempeld als marginaal en plat. Zijn die kritikasters, dat is wel eens nog niet zat. Dat joinen,

0: naar Pikkelsnee.
1: Hoi mee met Radio Kamel, we ronden los een dijk.
2: Hey jongens, eet al goed, kameroot. Onze moot die werkt kan die dood. Van

0: Een reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475-269-141.
4: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel!
5: Radio Verdichte!

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer onze app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou.

Ons feest gepasseerd, het was de moeite waard, maar rap gedaan. Ik heel jong getracht, zo lang op gewacht, voor door te stoom. De zomer was lang, het